0: mihun dogukon inkar kurani tiya deba mihun ge veri raskalaange ni'mat tawge terin kon kon ni'matakan hiye
1: rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn
0: iru ara detanai iru se detanoge veri raskalaange ebahi de musman iru ara detanai osse detanoge veri raskalaange